Dat geschwit alles gestalle op mijn voerkop en ik hol. Na mijn meisje laat ze lichten naar mijn hartklop van die jol. En anders krijg toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

0: adviseer meubels te koop hoor die so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: alternativ. Bog Radio.
1: Met die wind in ons hare en een reenboog herfstblare,

0: leven. Om weer liefde te vinden, is dit al hoe ik ooit gaf.
1: Die grootste verscheidenheid. Net voor jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.

Is ook een regenboog met een groot pot aan die einde. Een oase aan die namen blijnsduinen.

Goeiemôre môremôre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Johannesburg of waar het staat, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in sop. Toen achterdog zijn kop uit stil, die stad ze het me val. Op zoek naar melk en jenen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloor er zonder tal.

احنا وبكره لو بيكر ليخما يا يا استنى استرات وما اشبور باتي اخترلا بورد بات يوم فرلا برات لي ميستو برات اي برات از نوتلا Se boe kalkstroep te koop vrij nauwe. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo licht loopt. En woorden waar die wijzes deel, wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw bieren tussen bieren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig. Grammigheid is troep. Hoe lang moet die mensen wacht voor een man in een pak een plaats al lang? Ja, jij stapt in die straat, oma. Je peren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt. Jouw beker leeggemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oma. Die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat. Die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen, maar.

0: Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Hi Cape Town, it's Johnny Wingfield. Since 1989, Wingfield Motors have been helping you get behind the wheel, and we do it all for you. Whether you're buying a car, selling your car, looking for finance, refinance, my team will make it easy and hassle-free. We'll even help you get the best price for your car. Whatever you drive, we've got a deal that'll make you smile. Visit wingfieldmotors.co.za. That's Wingfield Motors. All we do for you. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio. Ook op Bok TV. Wat nou woensdag?
5: Met jou noodkontak, Nipisha.
6: Wat nou woensdag? Ons gaan het een bykie lichter en een bykie, nie funny, maar nie so ernstig hee vandag nie. Volgende week het ek vir Benny in en ons gaan bykie gesels oor breinkanker en laas week het ons gesels oor borskanker, so ek voel dit is een bykie heavy. Ernst moet ek jou een klein bykie laat lag ook en een bykie laat nadink oor jou eie lewe. So ek gaan vir hierdie story vertel en dan wil ek graag jou opinie as luisteraar hee. Wanneer weet jy een verhouding of het nou een vriendskap is, of het een verhouding is, wanneer is het toxic, wanneer moet jy wegstap, wat is jou dealbreaker in een verhouding, in een vriendskap, in familie, wat is die dealbreaker vir jou, wat jy sê, okay, nou is het klaar. Ek denk hierdie vrou moes, okay, kom ek lees vir jou die story, en dan maak jy jou eie mind op hier. The story of a woman marrying the ex-boyfriend who allegedly disfigured her with sulfuric acid after he was released from prison has sparked intense debate online, with many people expressing shock over the complexity of trauma bonds and abusive relationships. Causes like this often highlight how emotional manipulation, fear, and long-term psychological abuse can deeply affect a survivor's choices even after horrific violence. The situation has reignited conversation about domestic abuse awareness, victim psychology, and how healing from trauma is rarely straightforward. Many advocates stress that stories like this show why abuse survivors need long-term support, compassion, and resources rather than simple judgment from the public. So die vrou se kerel het haar gesig gebrand met acid. En toe hy uit die tronk uitkom, toe trou sy met hom. Nou, ek weet nou nie van jou nie, maar dit wys weer eens, en soos wat hulle sê in die artikel, hoe ongelooflik kompleks trauma bonding is, en hoe dit so nodig is om somtijds, just listen, don't judge. Listen and don't judge, en wees daar om die ondersteuning te gee. Maar kyk, my ma so dan baie vinnig vir my daar gesê het, hoor gaga sissie, kom sit gaga, so kom ek en jy gaan stap gaga eentjie, want hierdie is nie, en sy so redelike sterk kragwoorde met my gebruik het, as ek ooit so iets oorweeg het. Maar die realiteit is, dit gebeur daar buiten. So wat is jou opinie? 074-2009-89. Ariana Grande met Yes Anne en Bok van Blaak met Jy praat nog steeds my taal. Jy is op my Bok Radio saam met my.

0: Heel of dan met geheuverlies en so voordat ek terug gaan na die muziek toe, moet ek net vir jou hierdie speel. Ek het gepraat oor intelligente mense wat blijkbaar een breer gesprekspunte het met vloekwoorde. Hulle gebruik vloekwoorde baie meer.
1: Marga Natisha, nee, dis nie vloekwoorde nie, dis sentence enhancers.
0: Mama, dis sentence enhancers.
2: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: fat man, bieders my dom met papagaai. Jy is op die beter alternatief, moet nêrens heen, gaan nie nog heerlike musiek wat vir jou voorlê van Jan Blom, Huey Lewis en natuurlik Heinrich Triple H deploy met sy fluweel stem wat jou gaan vermaak op die lekker ijskoue winterdag, woensdag die 6de Mei. Hierhuis shows, vrijdag die 15de Mei het ons vir Eden, saam met saterdag die 16de Mei, Eden Millennium is hier so die 22ste Mei, Scala Brak die 23ste Mei, Jane Leoni Mei is hier die 29ste Mei en dan Mike and the Harmonics Tribute to Abba die 30ste Mei. Die 31ste Mei is het Staccato's en die 5de en 6de Juni is dit Spoegwolf. Nog vele, vele meer wat hier gaan wees, Danny Smoke, Elof, Bobby van Jaarsveld, Adam Tas, Jay, die broers, Timothy Kieswetter, Dirk van der Westhuizen, Kurt Darren, Liesel Peters, Jennifer Zamudio, Steve Hofmeyer, Rocco de Villiers, moet nie my woord van daarvoor, jy gaan kyk self daar by heroeslive.net en gaan boek nou jou shows hier so by Hero. Ek gaan nou plek maak van Heinrich, ek sien jou morgen vir dieren donderdag, dan is Dr. Nico saam met ons in die atelier, dan gesels ons bykie alles oor dieren, want jy weet mos, oh, net so diskant my hartkamer is daar definitief net een kamer vir dieren. Jan Blom, Dieper Blauw, Huey Lewis met The Heart of Rock and Roll. Ek is Natisha, want daar is lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees, bye bye.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binnen 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: checking, okay?
1: Het is 15 na 2, Bolk Radio, tijd om in te checken, 074-2989. Ik hoop het gaat goed met jou. Je is knus, veilig en warm. Om het een beetje meer interessant te maken, kom eens horen wat het zijn vandaag voor ons voor die linker loopknapper Penelope.
2: Well, hello there, my cherry pop sugar pie heiny bun. Here is today's linker loopknapper. What is the Italian word for a square or marketplace? Again, what is the Italian word for a square or marketplace? Is it A, presto, B, pizza, C, piazza, or is it D, plaza? Check in, okay.
1: Thanks, Pains. Nice one. What is the Italian word for a square or marketplace? Is it presto, pizza, piazza, or plaza? 074-2989. Hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show exclusief van jou gebring door Cherry Tygervlei. Gedrijf door Halfway. Hier op Bolk Radio. Ek is Heinrich.

0: François, en dit is François van Kouk met Victor de Torum vir jou hier op Bok Radio. 15 minute voor 3, hartelijk goeiemiddag, baie welkom, as jy pas aangeskakel het. Die muziek aanskakel, om ingeskakel te worden. In elk geval, kijk ga die, die geweer nie, die verkeer, wat gaan met my? Jacques Gerwel, Noord, net voor Grand West Brug, Thornton. Dat twee voertuie daar betrokken nooddienste is op die toneel. Vroeger by die R300 site, net voor Hendel, was daar een vrachtmotor en een bakkie ook daar betrokken. Dit is al wat ek het, baie dankie dat jy ons oor en oor is, 074-2000-989, baie dankie ook aan Western Cape, Live Traffic and Safety Alerts, Cherry Tijgervallei, die trotse borg van die Triple H Show, natuurlijk gedryf deur Halfway.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
3: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
4: Jimmy

Rádio. Is by Bokradio 12 minute voor 3, ons het vir jou die jongste nuus op pad om 3 uur. Nog lekker musiek vir jou, goeiemiddag.

Aan hierdie beste van die klassieke treffers hier op Bok Radio, Bellamy Brothers Crossfire. Dis van die type muziek wat jy op een sondag kan verwag. Net hier op Bok Radio met oom Tommy, en dan vroeger ook met Jaco de Villiers. Met die Golden Oldies.

0: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy op Bok Radio.
1: Mr. Worldwide.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy

0: rsg.co.za, deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: te maken via Boca Radio 9.9 FM. Goeiemiddag en welkom as jy spas by ons aangesluit het. Hierdie is uitklok en hier gebring dier NMI, die Jouta. Monique, jy nog okay aan die kant?
1: Ek is okay, ek is lekker. Ek dink ek laai 'n bomskok aan van die stories wat ons gehoor het. Maar as het een ding gedoen het, ek het nog meer vertroue in die vroue geslag.
0: Ja, net weer eens vir my geleer dat moenie nonsens soek met enige random persoon nie. Nee. Leer eers die agtergrond voordat jy begin. So het jy dan 'n bietjie geboks of karate gedoen?
1: Wie ek?
0: Nee. Dis die vrou wat jy met
1: Wel, weet jy of ek het nie, so moenie my moeilikheid soek nie.
0: Oh, have you know, ek was al by 7 boksklasse. Ek sal nooit vergeet wat ek geleer het nie. Papa. Vandaag gaan ons eers al die stories bar in die kante bakken, want ons moet aan gaan met die luisteraars liekie. En voor ons dit doen, ek het lus vir lekker klein saterdag banger, want ons hou weer lekker naweek wat op ons wacht. Ons het nou een lekker sokkie aand, vrijdag aand, vrijdag en saterdag aand hier so by Jero's Live. Ek is vrijdag aand hier so. En dit is helemaal verniet om in te kom. Jy, alle ouderdomme is welkom. Verniet, dag net op, hier is tafels. Hier is alles wat jy nodig het, selfs een lekker pizza special, R99, en kry een pizza, en jy kry of een kosteloid draad, of een flying fish of een cool drankie, wat nou van die oudje is, maar dit is die ideale geleentheid om uit te kom, bykie tyd saam te spandeer, bykie te wikkel, bykie te sokkie en bykie te dans.
1: Ja, jy kan vir jou een lekker naweek nou volmaak, vrijdag aand ek een sokkie, saterdag aand ook een lekker bykie kom dans, en dan sondag moet jy mos nou mama bederf.
0: Yes.
1: En dan dit kan jy ook sommer hier doen, sommer alles in een.
0: Ja, so Dianne Roo wat optrede hier so het, vir Moedersdag, dit is gratis om in te kom, maar jy moet bespreek, want ons sal lekker eten wat op jou wacht, al die courses is daar. Alles wat jy nodig het. So, gaan luur op jeroeslive.net met plek vast, maak daar, maar vir vrijdag en vir saterdag kan jy letterlijk net opdaag. Deur maak 6 uur oop en ons gaan so van, net so na 8, half 9 kant gaan ons begin met die muziek. Hierdie is nou nie een sokkie trever nie.
1: Nee. Maar dis een lekker klein saterdag trever. Hey!
0: Is de Metric Vega, Steve Aoki. En Anne Lee. Dis een lekker vars weergave van a classic.

0: from a fear of the stager.
1: Vibes, all the way.
0: Het is Dimitri Vegas in Estima, Keswick en Lee. Welke paarsbalk met iedereen gekrijgt, Three Times. Ik zit hem zo in mijn arsenal, voor Ivers weer in Alweg. Ga ik hem loslaten, dan gaan we zijn haar ook zo maar lekker laten bakken.
1: Oeh, je zo moet.
0: Love it.
1: Ik denk vrijdag gewoon, het is een goede in.
0: Dank je zo.
1: Gooi hem net al in.
0: Eens kijken wat gebeurt. Die is uitklokken, die brengt hier een mooie uit. En uit via luisteraars, Likie. En dat is een interessante in. En ek is baie opgewonden. Dit is de eerste keer wat Monique kan helpen aan een drie keer Jacques verhaal.
1: Ek is so opgewonden, want die drie man is a journey tot dusver. Was besonders. En ek lijn skok dat het tans bezig is om erger te gaan.
0: Ja, dat doen. So, ons het die drie jokes, ons het vir Jacqueline, wat een Tinder vlinder is, en die is nou verwachtend. Dat was een groot aand gewees, by een of ander plek. Mense kan nie veel onthou nie. En gister het ons een paar hangover style
1: terugflitsen.
0: Ja, flashbacks van clues wat hulle kan kry, leidrade van wat gebeur in die vorige aand, en vir nou koort ons een style. So, dit is wat Pierre gesê, ons koort een lekker style vir die manne, so ek denk het kan ook enig iets wees van sokkie tot een doef treffer, want in die ideale wereld, alhoewel niemand weet wie eindelijk nou pa kan staan, he, was die knie het rarig begin lang maar raak, of die koel is die kerk, toe een van die jake van uitgevalt het op een lekker sokkie treffer, soen soos wat jy dans, of een moeg dans, of een 54 vijfde straat.
1: Of all the way back tot een kaalvoet sokkie.
0: Mm-hmm.
1: Jy weet, een typische sokkie treffer.
0: Want daar kan het een lekker disco nummer ook wees,
1: waar
0: een van die jake die vier uitgegooi het,
1: ei.
0: En gepouw het voor haar in alle glorie. Dat was sy sprinkler, net te veel van.
1: Ja, jy weet nou, miskien het hy het old school gevat en gedisco met die vingertjes voor die oor, jy weet nou het.
0: Zorre, okay, so wat is die muziek style wat ons gebruik vir die luisteraars, Likie? Enig iets, letterlijk enig iets op die tafel, behalve opera of Mongolian trout singing, iets lekker, iets wat jy sal hoor.
1: En verkieslik nie joudel nie.
0: Ja.
1: Pierre het nou mooi gevra, hy wil nie throat sing of joudel nie.
0: Ja, nee, want dit is nie een van die goed wat jy sal hoor by een sokkie aand of my keir.
1: Jy weet nooit.
0: Bangere van waar die pub is. Okay, so ons koort die terugvoering, ons koort die raad en wat sy richting vat ons in die ding. 074-2009-9.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
1: Net so kykie na jou paai, net 'n waarskuwing as jy tans besig is om huis te ry en jy jou weg moet vind na Brackenfell, daar is 'n paar probleme daar. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Brackenfell Boulevard en Frans Conradie weg. Dit is twee voertuie wat daar betrokke is, geen beserings nie. Dan ook wat ons vroeg van gehoor het, 'n ongeluk by Kruis en Ou Parelweg. Dit is by Brackenfell Suid, dit is 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. Wegsleepdienste, nooddienste is daar op die toneel ook. Verder as daar nog iets is wat jy teekom op die paai, asseblief laat weet vir my is 074-2009-89.
0: Welkom by Moda & Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Moda & Jaiku Parel vir die weeskap die indrukwekkende stijl van die Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek Moda & Jaiku Parel vandag.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker shokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
6: Die beter alternatief.

0: DJ Burbeat, ik weet niet of ik jullie voel mee. Het is Maria, You Want Love. En dit is nou voor ons luisteraars, Likie, als je zo passie bij ons aangesluit hebt, ons koort een muziekstijl voor wat een baie interessante luisteraars, Likie, gaan wees. En het gaan maar net van een achtergrond oor die drie Jake en onze dame Jacqueline. Hulle kan nie veel onthou van een sekere baie belangrike aand in hulle leven nie. En ons koort een lekker muziekstijl. So 074-2009-89, as jy voorstel het, daar is nou nog een paar voorstel wat deurgekom het. Ons gaan nou, want dit kom eers jou spoor.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Guy, Johan Ferreira, goeiemiddag my vriend, eerstens. Hallo daar.
2: Goeiemiddag, hallo.
0: Hoor, ek het nou net hierdie raak gelees.
3: Hy wil het eerst met my gedeel, Johan, so dit moet groot nieuws wees.
0: Okay. So, daar is een Arsenal ondersteuner.
3: Oh no.
0: Wat verlede jaar, want die finaal van die Champions League word in Budapest gespeeld, by die Puskas Arena, en hy het vir homself laas jaar een hotelkamer bespreek, okay, teen 10% wat die huidige prijs is.
3: Oh,
0: hy het het gedeel op sociale media, hy het betaal 186 euro, en die, of verskoning, 186 pond, en die hotelkamer is nou 1.200 pond.
3: Oh my word.
0: Maar, hierdie ou, met die naam van Sam Frank, het gedeel op sociale media, natuurlijk sy naam, en wat die hotel is. So, een Tottenham ondersteuner het die hotel gebel en sy kanseleer.
2: Wat?
0: So, as daar nou nog meer rede is vir Arsenal ondersteuners om te hoop dat Tottenham gereedelikheid word. En die ouwe toe, hy het een skerm skoot van die e-pos gedeel en het gesê, enjoy your trip. Hi, thanks for your email, we can confirm you cancel your booking. Best regards.
3: What?
2: Ek weet nie wat my reaksie sal wees op dit, maar dit sal een beetje negatief wees.
0: Ek moet sê,
3: surely moet hy dit dan teensterig.
0: I saw it on the internet, so it must be true, so val het maar met een knippie sout.
3: Yeah.
0: Hierdie is een ongelooflike story, en ek love dit, en hou dit op die selde tyd vir jou.
2: Ja, en wel, luister ek saam met jou, Spurs must fall.
3: Ja, imagine, dis a biggie fair. Dis a biggie fair.
2: Ja, ek dink
0: no love lost tussen Engels Premier League as mannen vir al Tottenham en Arsenal.
2: Maar het is ook toch wel interessant dat jy een jaar voor die tijd een hotel kan bespreek. Weet jy, ek kan nie onthou hoe lang terug hulle sal uitvind dat hulle die Kampioen Liga finaal aanbied nie.
0: Mm-hmm. Maar, ja, het is 30 jaar.
2: Ja, hulle sou een goeie premie gekry het as hulle gesê het, nee, sorry, ons weer al so groot gebeurtenis daai naweek, so ons kan nou die prijs bepaal, of ons gaan wak en dan sal ons 2 maande voor die tyd, of 3 maande voor die tyd besprekings aanvaal. Maar in geval, dit is nou gedane sake. Kom ons gesels golf eerstens, en die Skotse kampioenskap is deel van die voorbereiding na die Ope, wat natuurlijk een van die grootes is, en Scottie Scheffler, die wereld nummer 1, het bevestig dat hy by die Skotse Ope sal wees, saam met onder andere Rory McIlroy, Robert McIntyre en die verdedigende kampioen Chris Gotterup. Ja, dit is goed, 5de keer dat Scottie Scheffler daar sal speel, en ja, een van die groot name in wereld golf. Ons kyk ook na die Indiese Premier Liga, en die wedstrijd tans in Hyderabad is Sunrisers teen Punjab. Sunrisers het een goeie telling, 229-3, en daar is 3 balle wat oorblijf van hulle toegelate 20 balbeerte. Raai, Heinrich Klaassen is weer bezig om het te doen. 63 nie uit nie van 40 balle, 2 vieren en 4 sessen. Saam met hom is Nitish Kumar Reddy met 29 van 13 balle, en Ishan Kishan is uit vir 55 van 32 balle. Weer is het Heinrich Klaassen wat glansbeerd speel. Oor en oor sê ons dit. daar moet tog iets wees. Daar moet iets wees wat ons kan doen en met hom gesels. Hy kan sekerlik nie verlore wees vir internasionale cricket. Dit klink nie reg nie. Is al nie een pad nie. Ek dink ek los het maar daar buiten.
0: As Quinton de Kok het kan doen, dan kan hy dit ook doen.
2: Ek wil net sê, obviously het dinge mooi gewerk met Quinton, en kyk nou wat het gebeur met hom en Ryan Rickleton, kyk waar ons Ryan Rickleton wees daar, met sy eie loopbaan.
0: Ja.
2: So, Heinrich Klaassen is een ongelooflik vorm.
0: Heinrich Klaassen doen sy goed, want hy rook nie.
2: Ja, jy kan sê dat sê met die Indiese Premier Liga. En dan sê het wat betekenis, so, Arina Sabalenka het uitgekom en gesê, dit is tyd dat die top 10 spelers, nie die volgende nie, een Grand Slam boycott. So die volgende is die Franse Ope, kleibaan oppervlak, dan keer Wimbledon, grasbaan, en dan keer die Amerikaanse Ope om je af te sluit. So as hy sê dat hulle verdien, hulle moet meer geld kry, en dit is tyd dat die top 10 saamstaan, en een Grand Slam boycott. Ek dink dit sal een van die slegste tye wees as die top 10 uitstap van een Grand Slam af. Ek dink nie organiseerders of ondersteuners verdien dit nie. Daar is mense wat jarenlang beplan en spaar om na een van die toernooie te gaan, en as jy ontneem word oor een boycott van spelers oor geld, ek dink dit is baie sleg. Ek dink dit wat jy moet uitsorteer, moet jy in een raadsaal gaan doen, en ek dink net nie die organiseerders en borge en mense wat ver reis verdien dit om in jou boycott vastgevang te wees nie. Arina Sabalenka speel by die Italiaanse Ope in ronde nummer 2 teen Barbara Krejcikova. Barbara Krejcikova het haar eerste ronde wedstrijd gewen. Sabalenka het 'n losstrooitjie gehad, so hulle speel teen mekaar in ronde nummer 2. Dis dit wat ek sê vir hierdie sportverslag. Die laaste een saam met jou is om 6:30.
0: Lekker my vriend, kan nie wag, ons gesels dan.
2: Ja.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers
1: maak. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou.
6: Ah, yeah!
5: Bok Radio.

Dit is Rihanna Nell met Ewigheid, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die talentvolle Zian Sims DJ. Zian Sims, hy DJ hier vrijdag by Heroes. Kom en kom dans lekker saam met hom. En dan natuurlijk die prachtige, die mooie, Monique. Jou 7 uur nuus is op pad.

0: Hot House, Flowers, Don't Go. Wel, ek wil nie, jy moet enige plek gaan nie van vanavond, het ons een lekker groot show. Nou, een bykie sportnies met Anay Havenga. Een bykie later speel ons a Friends Quiz. Lekker drie vrae, indien jy die televisie reeks baie, baie goed ken. Maar vereers een bykie sport en nie, saam met Anay. Anay, goeienaand, hoe gaan dit met jou?
1: Dit wel goed, dankie met jou, Brent.
0: Ja, nee, is net lekker koud hier in die Kaap. As jy nog in die
1: Johannesburg? Ja, nee, definitief. Nee, ek is terug, ek is volgende week weer op pad. Johannesburg het nog een bietjie verslag doen vanaf Nampo, maar van nou is ek in die Kaap en ja, dit is koud en ek dink die groot reën is nog op pad.
0: Ja, Anay, ons begin sommer lekker met tennis en dan gaan ons oorbeweeg cricket, rugby en natuurlijk die APSA wedlope. Maar kom ons begin by die tennis.
1: Ja, so net om hier te begin, dit was laatstuk die Madrid Open. Dit was Marta Kostek wat in die finaal gestort die vrouwe teen Mira Andreeva. En ja, interessante wedstrijd gewees. Marta Kostek het gewen, sy is natuurlijk van Oekraïne, Mira Andreeva was van Rusland, so daar was natuurlijk so paar probleme.
0: Ja.
1: Maar op die einde van dag was Marta Kostek, sy het gewen in stoonstelle, en Mira Andreeva het verskrikkelijk gehaal na verloor. Sy is een speler wat baie bekend is om baie emosie te wys. En iets wat baie cool was, en mense moet op die sociale media gaan kyk, die Marta Kostek gewen het, nadat sy hand geskud het, en al, oh, sy het nie hand geskud nie, as gevolg van die oorlog, maar nadat dit verby is, en toe sy gaan vier het, toe doen sy een backflip op die baan.
0: Yes,
1: en dit het nogal viral gegaan, want het was een baie cool oomblik,
0: toe
1: sy een backflip doen, nogal ben. So dis wat die vrouwe gebeur het, en by die man, soos het Jannik Sinner, wat vir Alexander Zverev 6-2, 6-1 gewen het, en yes, jy kan nie, dit kan nie slechter as dit gaan vir een speler soos Zverev, wat top 4 is,
0: ja.
1: En by die wereld nummer 1 so ver te verloor nie, en ek dink dis ook om het baie interessante Roland Garros gaan wees, want ons weet dat Carlos Alcaraz nie gaan speel nie, Djokovic sy ginslik op haar vlakte is definitief nie klein nie, so as er enige iets gebeur dat Jannik Sinner dalk een wobble errands van, kan ons rarig vir die eerste keer een nieuwe Grand Slam winner sien.
0: Ja,
1: so baie op die spel, maar Roland Garros kom nog op die oomblik sien na die Ope in Rome, en ja, dit het vandag begin, maar meeste van die gekeerde spelers begin eers vrijdag speel, so een paar lekker wedstrijde om eers een beetje later die week vooruit te kyk, maar daar is nou een of twee wedstrijde wat lekker is, dit is op die TV, so mense moet dit gaan kyk, en dan, ook ek het dan gesê, op sociale media gaan kyk, Marta Kostek se backflip, maar die ander ding is, Aryna Sabalenka, die wereld nummer 1 van die vrouwe, het al, het al julle uitrusting en alles bekend gestel vir Roland Garros, en dit is nogal, het baie social media following en so gekry, so, bietjie iets om vir uit te sien, allemaal begin nou so in die Roland Garros, atmosfeer te raak, so
0: ja.
1: Ons sien verskrikkelijk uit vir dit wat ook binnenkort begin.
0: En dan beweeg ons natuurlijk oor na die cricket.
1: Ja, so ek net vinnig iets oor sê, op die oomblik net IPL, dat meestal maar op ons TV's is, huidiglik vanavond is die Sunrisers Harderland in actie tegen die Punjab Kings, en ek gaan net eindelijk het verslag doen oor die Suid-Afrikaners in hierdie wedstrijd, het lyk so ver of Sunrisers gaan wen, hulle het die enorme talent in oor die 200 opgesit, en Punjab lyk nie of hulle dit gaan jaag nie, maar ja, Heinrich Klaassen van Suid-Afrika het 69 gekry van 43 balle, en Marco Jansen was in die Punjab Kingspan, en hy was die bowler wat die zwaarste gestraf was, hy het vir sy 4 overs, 16 loopies per over afgestaan, so hy die moeilikste van al die bowlers gebal en baie gesukkel, maar Heinrich Klaassen se vorm word baie oor gepraat. Kevin Peterson, die oud Engelse speler, hierdie week in die nuus gesê, Suid-Afrika moet alles doen om om Heinrich Klaassen terug te kry volgende jaar in die wereldbekerskamp. Heinrich Klaassen keer op keer gesê, sy loyaliteit lê nie by cricket Suid-Afrika nie, so hartseer om hierdie type goed te hoor, maar ja, hy het 'n fantastiese seisoen, is op die oomblik tweede op die lys van al die kolwers in die IPL, en op die oomblik die nommer 1 bowler in die IPL is Kagiso Rabada, so die Suid-Afrikaners doen baie goed.
0: En dan vinnig ten slotte lekker rugby nuus. Daar was een bykie die onder 20's vanochtend se nuus was gewees, ek weet jy weer gesien het nie aan hy, verlede naweek was gesê, hulle wen alreeds die die onder 20's kampioenskap, maar toe sê hulle nou weer nee. Ja, so, hulle moet nog speel. So, dis nou bietjie...
1: Ja, so Suid-Afrika lê op die oomblik eerste op die laag met 10 punte en dan Nieu-Seeland en Argentinië met 5 punte elk op die laag. En dat, ek bedoel, 10 punte, 5 punte, het lyk definitief of die Suid-Afrikaners die voorlopers is of hulle die gunstelinge is om te wen. En allemaal was ons ook een great, ons het hier die ene in die sakkie. Maar toets een paar mense vandag een paar sommetjies gedoen en SL Rappi het verweel om verskoning, wel nie om verskoning staan nie, hulle het nou net uitgereik hier te sê, luister, het is nog nie a sign, field and liver, eerste op die laag vir die junior bokkies nie, daar is nog so buitenkans van Nieu-Seeland of Argentinië, om eindelijk al eerste plek te behaal, die kans is skraal, so ek wil nie sê so dat begin VS4 nie, maar ja, die onder 20, ja, dit lyk of ons het gaan deurtrek, natuurlijk, laaste wedstrijd, wat nou eindelijk nou nog van voorlee, hierdie naweek, so, maar wel gedaan so ver om wat hulle bereik het,
0: ja, natuurlijk.
1: En baie sterkte ook, vir hierdie laaste wedstrijd, ons hou duim vast, dat hulle toch reg is, en dat hulle, ja, eerste gaan eindig, ons weet, dit is ook die rappie vir die naweek voorlee, ons weet, dit is URC, wat sy einde bereik, Thomas, Bille en Lions like redelijk op een goeie plek om die top 8 te haal, ja, uitspeel op wedstrijde. Ek dink ook hulle het bepaal laatst week dat die Sharks het nie meer kan maak in die top 8 nie. So ek dink al die oors op die Thomas en die Bille en op die Leeds om aan te hou goed te speel en natuurlijk die Thomas wat al verspeel, die Lions wat Lions verspeel, hierdie twee wedstrijde is weg, die Bulls het twee makkelijke wedstrijde in Zebra en Benetton oor, wat thuis gaan wees, maar het gaan twee moeilike wedstrijde vir die Stommers en die Leeds weg wees, maar gelukkig sê ek altyd, as ons nie teen, as het Afrikaanse spanne nie teen Suid-Afrikaanse spanne speel nie, stem ons allemaal altyd die Suid-Afrikaanse spanne, maak nie saak wie eindelijk jou thuisspan is nie, so aan al vier spanne baie sterkte, en ook, ek hoop rechtig die Sharks op hoë noot eindig, want ek weet rechtig nie wat daar aan gaan nie.
0: Ja, ja. En dan ten slotte gaan we net vinnig, Anay, ons het so 30 sekondes, net so die bykie oor die wedloope, die APSA wedloope hierdie naweek.
1: Ja, so ek wil eindelijk maar net twee goed vinnig door sê. Eerstens, al die oor gaan op die vrouwe wees, APSA reesies, praat ek verskrikkelijk al oor, die twee vrouwe wat weegelkrachte meet na die spa reesies, en die 10 kilometer is Gendros Kaba en Tyla Kavanagh en dit gaan een ongelooflike race is laatst is een verskrikkelijk drama toe Tyla gewen het, Gendros wou nie handskip nie en sy was ontroon groot nie gewees en wat so lekker rivalry is het en wat nou terug is nie wat hulle gaan weet in mekaar die eerste keer van Dana Parklip so daar is baie baie baie te sê op die oomblik oor hierdie race en die ja, lekker dit gaan wees, maar apart van die competitie wil ek net laatst nie sê, baie sterk en allemaal wat hardklip, die weer lyk like, bietjie probleem, maar daar is 18.000 mense wat gaan hardklip, so ek dink baie van ons luisteraars van hardklip, ek gaan ook hardklip, so baie sterk en allemaal en hoop om allemaal daar te sien.
0: Dan sê Anay Havenga, baie dankie sportjournalist Anay Havenga, hou veel lekker warm en het een baie lekker week.
1: Dankie Brent, ek waardeer het.
0: Dan sê, hier is Christyn met Ek Kan Nie.

0: après ça risque.
1: Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

Gezellig is hoe dat wat je bij doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

Tino, met keer op keer, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent, Woensdag, Klein Saterdag, die 6de Mei 2026. Leona Lewis, Collide op

Geen narkose oplossing, geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in

0: Dit is Ompie met Brein Dood en Hunter Kennedy. Een lekker goeie naand, klein Saterdag. Nou ja toe, finale uur, jy keier saam met my Brent. En ek het so bietjie lekker gelag, weet jy? Jy kan daarom vir my lekker laat lag in hierdie ateljee. Want een bietjie vroeger natuurlijk het ons gekyk wat trend op die sociale platforms. En een van die stories natuurlijk was gewees van Gaten McKenzie, wat gesê het, nou, nie meer vir mama, ek het net mama gesien, en toe het ek amper gesê, mama Jack, van Leon's suster, maar nee, ek het gesê, mama Joy, nie te minnie, goeie naand, hier is jou laaste speelietjie nog vanavond, vandag in geskiedenis, jes, laat ek het my hele kan alles fyn dophou. Hier kom hy, 6 Mei, ou Isis het al heel eerste nummer 1 enkelsnit in die VK behaal. Wat was die naam van die liedjie van ou Isis in die 90s? Laat weet my gerus, 074-2989.
1: Ons kan nie breek nie.

stomac. Naar die vlammen van die brand zal jou niet aanraak. Van elke paarse hart geschreven wit en zwart.